Op zekere dag is de duivel op aarde gekomen. Hij is gekomen om zijn belangen na te gaan, de duivel. Hij heeft alles gehoord en heeft alles gezien. En nadat hij alles gehoord en alles gezien had, is hij teruggekeerd. Ginds. En ginds had men een groot banket voorbereid. En op het einde van het banket is de duivel rechtgestaan en hij heeft een toespraak gehouden. Een toespraak die hier ongeveer op neerkwam.